0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.
0: Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: not created equal.
1: Goedenavond, je luistert naar het tweede gedeelte van Caribisch Carousel op maandag 6 juli. En ik ga er nog een lekker gezellig uurtje van maken met wat variatie op het thema van de salsa. Op salsafeesten wordt ook heel vaak andere muziek gedraaid en dat ga ik in het tweede uurtje laten horen. Ja, daar gaan we.
2: Ladies and gentlemen.
3: It's Alina.

Ja, en hier hou ik van. Luc Liandri is dit. En dat is Guadeloupe. En daar komt de zoek en de compa. En ja, ook weer andere soortige muzieksoorten vandaan. Kadans, onder andere. Deze muziek wordt vaak ook gedraaid op de Kizomba-feesten. Omdat je hier ook wel iets van Kizomba op kan dansen. Maar ik vind het tempo van deze nummers vind ik altijd gezellig. Ik kreeg op mijn kop dat ik nooit iets Surinaams draai. Nou, daar heb ik volgens mij een paar weken geleden al een keer aan voldaan. En vanavond nog maar een keer. Happy Boys.

Ja, Surinaamse muziek was dat. En dat is ook knap vrolijk. De volgende is weer een AI-bewerkt nummer. Maar ja, dit is een Afro-Compa-Fusion, Haiti. Maar deze muziek die laat het meer toe, omdat het gewoon niet zo ingewikkeld is qua instrumenten. In het Frans.

Ja, misschien hoor je het wel. Dit is natuurlijk veel makkelijker om iets mee te manipuleren. En die tekst bijvoorbeeld al, dat is gewoon ingebracht. En dat doet AI, maakt er dan iets moois van. Ik had het over het concert van Prins Royce en Romeo Santos komende zondag in het Zuiderpark. Dit nummer wordt heel veel gedraaid en dan denkt iedereen altijd van, oh, dat wordt een merengue. Maar dat wordt het niet.

concert wordt zondag. En het album is ook hartstikke leuk. Kan je gewoon op de media of de Spotify en zo de platforms vinden. Even kijken, de volgende is speciaal voor die luisteraar die toen straks lekker lui op de bank lag en nu waarschijnlijk zit te eten. En hij is weer in het land, want hij gaat optreden op Kwaku. Kwaku is van 11 juli tot 2 augustus. Een heel uitgebreid programma.

Ja, dat was een van zijn wat oudere nummers. En daarna is hij natuurlijk beroemd geworden met allerlei nummers van Blue Wave. En nou ja, ook zijn eigen nummers. Even kijken. De volgende is nog eentje van dat album van Better Late Than Never. Van Romeo Santos en Prince Royce. Gewoon om even die nummers te herinneren. En als je daar dan straks staat, misschien kan je ze lekker meezingen. Je luistert naar Caribisch Carousel. Ik ben Marion Dopralo en ik ben er tot 9 uur. Wij zijn er altijd op maandag met 2 uurtjes tropische muziek.

Ja, dat was Romeo Santos en Prins Royce. De volgende is een bekende, Juan Luis Guerra. En er gaan geruchten dat hij ook op Kwaku komt, maar daar hebben we nog geen confirmatie van gezien. In de hemel is geen

Ja, altijd fijne muziek van hem. En ook zijn oudere nummers kan je gewoon zo draaien. En dan staat de dansstoel vol. Wanneer was het? Vorige week ben ik naar een social geweest waar een samba-workshop gegeven werd. En samba is eigenlijk de voorloper van kizomba. Angolezen zeggen zelf ook, ze hadden

kan je als man een heleboel voetenwerk doen. En vrouwen lopen en het is een beetje uitdagend. De muziek die erbij hoort vind ik heel fijn. Samba-muziek dus. En deze is van een DJ waar ik wel een beetje een fan van ben.

hebben over 2 weken, dus niet dit weekend, maar het weekend daarna, hebben we een workshop Semba bij Skifit Salsa Sunday. Dat wordt altijd goed bezocht. In december die wordt gegeven door Kizomba Addicts. Dat is de dansschool die ook bij Skifit les geeft. Dat wordt een ingewikkeld weekend. Dat weekend van die 19e. Er is heel veel concurrentie. Er is ook de Vierdaagse feesten. Nou, daar is ook zondagmiddag is een hartstikke leuk Havana aan de Waal. Daar draaien veel DJ's die ook bij Skifit altijd draaien. Maar er is ook een heel groot buitenfeest bij in Roermond. Dus er is op het ogenblik, moet je goed in de agendas kijken en even overleggen met mensen of dingen doorgaan of niet doorgaan. Want er is een hoop in de zomer, vooral met het mooie weer, komen allerlei buitenfeesten erbij. Dus nou, in ieder geval ben je welkom bij ons 19 juli. Dan hebben we een workshop Semba en 2 fijne DJ's en natuurlijk ook de catering. De volgende is een... Ja, oh ja, dat is heel grappig. Dat is een, hoe heet dat, een nummer van Kassaf. Kassaf heeft ook een cd gemaakt waar ze salsa muziek op hebben gezet. Nou ja, Kassaf is ook in de buurt. Die komt op de Antilliaans feest en ook op Kwakkoe.

Ja, dat heb je vast niet vaak gehoord, cassaf met salsa. Dus ja, grappig. Even kijken. Oh ja, dit is heel leuk. Dit is Después de un beso. En dat is een heel bekend nummer van Alexander Abreu. En deze keer zingt hij het zelf samen met Septeto Nacional Ignacio. Mooie versie.

0: reactivan después de un beso. Ja, en eigenlijk zou ik nu ook moeten weten of het origineel van Alexander is, of dat het toch een of ander verstopte schrijver is geweest. Zal het eens opzoeken. Maar in ieder geval mooi. Waar ik nog niks over gezegd heb, is het Alegria Festival. Dat is het komend weekend. Dat is in Eindhoven. Dat is een groot festival op het Ketelhuisplein. Het is van 2 tot 10 s'avonds. Het is gratis. En er wordt van alles gedanst en eetentjes. En het is altijd heel gezellig. En als je de salsa scene in Eindhoven een beetje wil zien, dan moet je zeker naar Alegria gaan. Want daar komt altijd iedereen ook van vroeger elkaar tegen. Heel gezellig. Ik ben er helaas niet, want ik ben dus naar het concert van Romeo Santos. Maar een aanrader voor het weekend. En zeker als het mooi weer is. Ketelhuisplein van 2 tot 10 s'avonds. En gratis entree. De volgende is... Oh ja, dat was een hele onbekende. Die vond ik wel heel mooi.
1: Oye, avísale a la vecina que el guajiro va a tocar.

Ja. En dit is een wat nieuwere artiest. Hij, zijn origine is natuurlijk toch de Cubaanse muziek. Maar zoals hij beschreven wordt... He brings a Cuban song with a modern twist to Miami. Nou ja, dit ga je allemaal horen. Ik had toch het idee dat dit ook weer AI bewerkt was. Maar goed, misschien ben ik nu een beetje... Hoe noem je dat? Dinges aan het worden. De volgende gaat trouwens wel weer van worden. Want dat is van die DJ Moreno. Nou, wat was zijn naam? Roncalunga. Misschien komen die nog wel eens tegen de komende tijd. Hij schijnt ook te toeren in Europa. Wat verder. We zijn bijna bij het einde van het tweede uurtje... Caribisch Carousel bij Radio Zonder Breugel. Dat is nog 10 minuten. Dat houdt in dat ik straks ga schuiven naar het nieuws. En dan hoop ik dat jullie weer genoten hebben... van twee uurtjes Caribisch Carousel. Je kan ze terugluisteren op Mixcloud. En ik ga ze ook weer op Soundcloud zetten. Dus wat dat betreft, als je nu niet geluisterd hebt... dan zal ik op mijn Facebook en her en der vertellen... waar je dan terug kan luisteren. We gaan snel naar de volgende.

Ja, ik weet niet of jullie het horen. Maar het klinkt altijd een beetje hol. Die AI-achtige muziek. En die tumbao, zoals ze dat noemen in de salsa muziek. Die begint altijd een beetje hetzelfde. Afijn, we gaan de laatste nummers in. En dit is El Tiempo Nunca Regresa. Oftewel, de tijd komt nooit terug. Dat is helemaal waar. Even kijken. Oh ja, ik wil iets over de agenda zeggen. We hadden vroeger een agenda voor het zuiden. Dat was ontzettend handig, maar die is er nu niet meer. En nu zijn er verschillende agenda-sites. En er is zoveel gaande dat ik dat eigenlijk gewoon bijna niet kan, kan behandelen in het programma. Dus ik zou zeggen, kijk maar eens op salsa.nl of Latin World. Of Salsa Datavies. Agenda Salsa Lovers. De salsagids.nl. Er is van alles. Misschien ga ik het ooit nog wel eens een keer weer terughalen. En dan ga ik het gewoon zelf doen. Ik heb namelijk ook nog niks te doen meer. Dus

En ik moet dus ook afscheid nemen. Het is 5 minuten voor. Bonste maan, zeggen ze dan op de eilanden. Een hele fijne week toegewenst. En geniet van de dingen die je doet. En vooral als het weer gewoon nog een beetje lekker blij blijft. Doei doei, tot volgende week.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roefsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnebreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Ann Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen. Mensen voor honden en katten.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.
1: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken words dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhof Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus vindt de 43e editie van de Beerse Fietsviesdaagse plaats. Het startpunt is dagelijks bij Grand Café de Beerse aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers. Tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen deelnemers starten voor een gezellige en sportieve fietstocht door Brabant. Er zijn routes van ongeveer 40 en 50 kilometer, volledig uitgestippeld en geschikt voor jong en oud. Onderweg zijn rustpunten met horecagelegenheid voor een pauze. Deelnemen is mogelijk per dag of voor de gehele vierdaagse. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus. Dagelijks vanaf 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag. Bij Grand Café de Beers aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en broodjes. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. En voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan nog tot en met zondag voorafgaande aan de lunch via een e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt een mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur in de middag in buurthuis De Vlinderheide in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Het station met de meeste muziekvariatie
4: en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
4: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio SMB.

is helaas niet meer onder ons, Roger Whittaker, maar we hebben zijn muziek nog. New World in the Morning, 1971. Dekker Radio Easy, met Paul van Waveren en Menno Dekker. En Ellie Bruna, met Papik en zijn orkest. En Massimo Guerra, tjonge, een mond vol, Heart of Glass.

dat ik eenmaal in mijn leven heette het van Bart de Graaf samen met Lee Towers. Wat een prachtige combinatie. Je luistert naar Dek Radio Easy. Muziek van Sade. Ken je deze nog? Hij is wel wat ouder, maar we draaien hem graag. The Kiss of Life.

Price solo, just for you. En hij was beroemd in de tijd, in de jaren 60, 70, samen met Georgie Fame. Kun je dat nog herinneren? Benny Nijman heb ik voor je met Bonnie St. Clair. Verder valt het wel mee.

Leuk om weer eens te horen, hè? Bij Dekker Radio Easy ben je. En je hoorde een hele bijzondere versie van een muis in een molen in Amsterdam, in Oud-Amsterdam. Ronnie Hilton, A Windmill in Old Amsterdam. Dekker Radio Easy met The Rolling Stones. Jazeker, As Tears Go By. En The Moonlight Orchestra.

mooi nummer, zeg, van Lucien Brandt. Om middernacht. En die is pas geleden verschenen en al te beluisteren in Dekker Radio Easy. Geproduceerd door Paul van Waveren. Die heeft deze uitgekozen. Eventjes terug in de tijd met José Feliciano en Daryl Hall uit Amerika. Twee beroemde zangers. Fire and Rain.

ze toch zo gitaar kan spelen. Dan ben je toch wel een virtuoso. En dat is hij ook. José Feliciano en Daryl Hall. En hun versie van Fire and Rain. Daan en Maurice, Nederlandse artiesten. Plaatjes draaien voor jou. En dat is nou precies wat ik doe.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
1: SNB.
3: Dekker Radio. Menno Dekker.

Weer een nieuw uur Dekker Radio Easy. Begon met BJ Thomas en natuurlijk een Burt Bacharach Hal David compositie. Was duidelijk te herkennen, voor de kenners tenminste. Send my picture to Scranton, PA. Dekker Radio Easy met Paul van Waveren en Menno Dekker. En Stan Vreken staat klaar met zijn Martha.

Jawel, een origineel nummer uit 1974 van Al Green. Shalala makes me happy. Ik heb er twee achter elkaar voor je. En dat is wel heel grappig. Een nummer van Sergio Mendes en Joe Pizzullo en Lisa Miller, dat Never Gonna Let You Go heet, uit 1983. Maar eerst Frans en Friends. Grappig. So Nice heet het.

Back Radio Easy. Daar luister je naar met Paul van Waveren, samenstelling, presentatie Menno Dekker en Bram Vermeulen heb ik voor je klaarstaan. Ja, doodgewone jongen. Het komt uit 1994.

Vocalix, noemen ze zich. Prachtige zongen, hoe kunnen ze het? Ik zou het niet presteren. Mad World heette dat. Ronnie Jordan, dat is een instrumentaal nummer. Met Heaven neemt ons mee naar de bodem van natuur. Zijn we zo weer bij je terug.

Michel Fugain, et le Big Bazaar en Le Printemps. Je zou het haast vergeten, maar het is bijna lente, ook bij Dek Radio Easy. André van Duin kennen we natuurlijk van hele grappige liedjes, maar hij pakte het ook wel eens heel serieus aan. Zo heerlijk rustig.

alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus, op de punt van je neus.

Esther van Kommer heet ze. En Under the Moon. Bij Dekker Radio Easy ben je. En ik ga eens eventjes wat draaien van Julio Iglesias. Por un poco de tu amor. En daarna, dat is een raadje niet, een nieuw nummer van Taylor Swift in het Easy-programma. Nou, luister maar dadelijk naar Cardigan.

Knoop, dans met mij. Mooi liedje. Ik heb een nummer klaarstaan van een Franse acteur die ook platen maakte. En ik heb het dan over Alain Delon. En ik heb het eens nagekeken. Hij is geboren op 8 november 1935. 88 jaar oud. En hij zingt prachtig. Kom au cinéma.

Histoire

0: alweer gekomen aan het eind van dit uur Dekker Radio Easy met Paul van Waver en Menno Dekker. Ik zeg graag tot de volgende keer en ik heb er nog eentje klaarstaan uit Amerika met het orkest van Love Unlimited. Walking in the rain with the one you love. Nou, mooier kan het toch niet, hè? Tot de volgende keer.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan twee mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder, met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.

0: hele mooie plaat. Om het programma te starten, niet dan. Zo, een hele goede morgen. En daar ben ik weer, 2 uur lang het programma. Een goedemorgen met Peter. De komende 2 uur. Weer leuke muziek en het allemaal speciaal voor jou. Maar eerst is het tijd voor een kopje koffie.
1: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Met een beetje suiker.
2: Morgen.
0: En een koekje erbij. Wat wil je nog meer?

0: 1979. Een hele grote hit. Mac Kisoon, Lavender Blue. Weet je dat hij ook ooit een plaatje gemaakt heeft met Katie Kisoon? Toen was het namelijk Mac en Katie Kisoon. En toen zongen ze van Sugar Candy Kisses. Ik draai me gewoon.
1: Oh, honey.
0: Oh, maakt niet uit. Kom maar bij mij, het gezellig.

0: blijft een hele leuke plaat. Uit welk jaar kwam deze trouwens? 1975, Mac en Katie Kissoon.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens. Go, go, go.

0: gemaakt.
1: En dat was een hele grote hit van Emilia, Big Big World. En wij zijn Vrienden voor het Leven. Want je luistert naar het programma. En goedemorgen met Peter.

En voor de liefhebbers van Goud van Oud. Ik draai er een van Glen Campbell en straks krijg je nog wel een gauw houden. Dus rustig wachten, komt vanzelf, komt vanzelf. En wat hebben we hier eigenlijk? Faya con Dios. Ben je net aan het luisteren? Kom er gezellig bij, zou ik zeggen. Het station met de betere muziek. Dag in, dag uit. En dat speciaal voor jou.

dat gaat zo door. Alles kan hier. Dat bij het station waar muziek in zit, letterlijk en figuurlijk. Susanne Freek, ken je dat gevoel?

Een echte gouden ouwe. Uit het jaar 1965. The Surges, Goodbye, My Love.

0: Louis Fonsi.
1: Despacito.
0: Ja, dat was de titel. Despacito. Het duurt allemaal te lang. Nou, geen last van. Alles lekker rustig aan doen. Dan kom je vanzelf wel. Ben je ook net aan het luisteren? Gezellig. Kom maar bij, zou ik zeggen.

0: Jimmy Gilstrap. Swing Your Daddy, part 1. Je had ook nog een part 2, maar eigenlijk is dat hetzelfde. Met allemaal een beetje aan elkaar geplakt.
1: Radio SMB. Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar twee rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
1: Met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SMB.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
1: Peter Wilkens.
6: Goedemorgen.

Zo, we zijn alweer begonnen met het tweede uur. En dat deden we dan met Cher, Believe. En Toontje Lager gaat stiekem dansen. Kan allemaal hier.

Ariana Grande. We can be friends. Ja. En dat kan niet allemaal, hè? Speciaal voor jou.

Twee grote artiesten, Michael Jackson, Paul McCartney en CCC. Ja. Sprak laatst een luisteraar en die zei tegen mij: wat draai jij toch weinig André Hazes? Heb je soms een hekel aan die man of zo? Nee, natuurlijk niet. Een van de grootste zangers hier uit Nederland, hè? Ja. Daarvoor ga ik hem draaien voor je. Ja. Een hit. Kleine jongen. Kun je deze nog herinneren?

Hey Judith, we draaien hier van alles wat. Muziek uit de jaren 60 tot nu toe. Wat wil je nog meer? Dat kan allemaal.

0: unieke feel-good classics. Je hoort ze hier en alleen maar hier. Het is de muziek.
1: Het is de muziek die het hem doet.
0: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.

We doken terug in de tijd met Sandy Coast. De Gibson Brothers. Ben je net aan het luisteren? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. 2 uur lang. Gezellige muziek. Speciaal voor jou. En dat ook bij de betere radiostation. Wat ben je nog meer? Kan allemaal. Maar eerst gaan we even zingen. En wat doen we dan?

Gibbs & Brothers. En wat zingen ze ook weer? Inderdaad, dat was de titel. Johnny Cash. Een hitje uit 1972. Toen zong hij...

Sam Smith. I'm not here to make friends. Ik maak graag vrienden hier, hoor. Kom erbij, zou ik zeggen. Hoe meer luisteraars, hoe beter, zeg ik altijd maar, hè? Ja. En dan is die afgelopen. Yesterday.

En dat was dan weer zo'n lekkere gouden ouwe van de Everly Brothers. Zo, luisteraars, kijk ik even naar de klok. En wat zie ik dan? Het is alweer tijd, het is alweer tijd. Ja hoor. Ik kan nog geen plaat draaien. En dan ga ik er vandoor. Letterlijk en figuurlijk. Leuk dat je erbij was. En wat mij betreft, tot de volgende keer maar weer. Bye bye.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. Deze week had hij nog een ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
0: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: Uit 1975 was dit Al Green. How can you mend a broken heart?
1: En dat klinkt zo.
0: En wat klinkt zo? De Yazoo remix uit de Hollywood Laser Show.

gemaakt in de Hollywood. En we maakten hem op de Teac tape deck. En die Teac tape deck die staat hier nog steeds in de platenstudio. Deze draaien voor Paul Caressari, Leo van Hameren, Inge Ladyveld. En daar draaien we ook een andere uitvoering voor. Afgelopen zondag op haar verjaardag. Maar deze is de originele die we draaiden in Hollywood in het begin van de jaren 80. Blue Monday.

Dat is ook een toppetje in onze Hollywood Laser Show. Deze Blue Monday van New Order. We gaan even luisteren naar The Limit. Ze maakten veel platen, maar we gaan er één van draaien uit 1984. Bernard Oates en Rob van Schaik. Een hit uit 84. Say Yeah. En op de plaat hoor je de stem van Gwen Guthrie, een Amerikaanse zangeres.

En na het maken van deze internationale hit veranderden ze hun naam in Oud en van Schaik. Maar ze wisten het succes niet meer te evenaren. Wel bleven ze producers en schreven ze nummers voor andere artiesten. En achteraf gezien is het misschien niet zo verstandig dat je dat gedaan hebt. Voor Bartje Schijpens, Marjan Bauhaus, Bergmans. Ook zo'n geweldige Hollywood laserplaat deze. Patrick Cowley. Fenomeen achter de synthesizer. We draaien op deze vroege zondagmorgen. Manorgy.

En dat is allemaal nog. Al de platen die wij draaiden in de Hollywood Laser Show.

Dat geldt ook voor de volgende. Uit 1982

Ik ga me even inraden tegen een andere plaat van de Spinners, want dit is toch wel een hele erge krakert. We gaan hem in een bad duwen. Even goed afschrobben. Ja, niet afschrobben, maar afwassen. En dan komt het weer goed. Want platen zijn stofruiters. En die gaan in de groeven zitten. En dan krijg je het zogenaamde kampvuureffect. Maar dit klinkt al beter. En medley van de Spinners. En gelukkig liggen die platen van de Spinners voor het grijpen hier in de platenstudio.

We hebben er nog eentje. Eentje in Hollywood swinging. Hollywood ging al op in 1978. In 1978, 79 kwam deze plaat uit. De Lip Sync. And Take Me to Funky Town.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

0: Ike en Tina Turner. Live in Paris. En dat was allemaal in het Olympia. In het jaar 1971. 71, dat is lang geleden.
1: Ladies and gentlemen.
0: Van de ene topper naar de andere topper. Van Tina Turner naar Grace Jones. Met een hele mooie remix. Van een aantal van haar grote hits.

De Grace Jones Muscle Mix. Als je misschien op wil zoeken op internet. Onder die titel kun je vinden. We gaan luisteren naar een LP van niemand minder dan Al Jarreau. De LP heet Blue Angel. Komt uit 1992. We gaan een van die versies draaien op die LP. De Urban Remix. Hier is Blue Angel.

Speciaal ook voor Marjan Gakkel van Troudor Meubelen in Heteren, want zij is een grote fan van El Giro. ...1992 was dat. Dit is nog veel ouder. 1979. The Invisible Man's Band. En het gebeurt straks. Meestal natuurlijk. Hè. All Night Thing.

Oh, we hebben dat veel gedraaid in de Hollywood. Wham! En zeker in deze remix. We gaan die zwaaien uit een jaar eerder, 1900. Ja? 1984. Uit de LP Feel the Music kwam deze disco single uit. This is the sound of music.

We blijven even in hetzelfde jaar. 1984. En als ik dan zeg Shirley Bassey, dan denk je, die ging je toch niet draaien in de Hollywood? Jawel, we draaiden zeker twee platen van Shirley Bassey. This is My Life. En ook de volgende werd gewoon gedraaid in de Dance Remix.

Shirley Bassey. Ik afscheid nemen van jullie, mijn lieve luisteraars. In Nederland zeg ik ze met lood in de schoenen. En in Frankrijk zeggen ze partir uit een peu mourir. Afscheid nemen is een beetje sterven. Ik wens jullie nog een hele mooie zondag toe. En een leuke week. Pas goed op jezelf. Blijf gezond. Volgende week zijn we er weer. Dit was Hollywood Swinging. Thank you and how do you?

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio.sn.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer, alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken.

0: hele mooie zondag gewenst. Vanuit de lekkere warme studio in Eindhoven. De SMB Classics. 12 juli. Het is 7 minuten over 12. Mijn naam is Hans.
1: En mijn naam is Pietje.
0: En we zijn er met z'n tweeën weer gezellig tot 1 uur. We hebben een hele lekkere playlist klaargezet. Dus alle reden om lekker te blijven hangen. Nou, dit was meteen jouw plaatje, Piet.
1: Ja, zonder meer.
0: Ja, The Love Unlimited met I'm So Glad That I'm A Woman uit 1980. Nou, ga meteen even lekker de beuk erin gooien. 1984. We draaiden 12 inch van Barcase en Sexomatic.

0: ja, dit nummer blijft het toch altijd lekker doen. Hè. Ik neem aan dat bij iedereen de volumeknop op 10 heeft gestaan en de basknop idem dito.
1: Ja, van de ventilator, Hans.
0: Ja, vandaag wel, ja.
2: Do you want a bump?
0: En nou wacht de salon tafel ook aan de kant, denk ik.
1: Ja. Nou, deze hoeven we eigenlijk niet aan te kondigen.
0: Nee. Nou, dat gaan we dan gewoon helemaal niet doen. Ik zeg alleen dat je uit 1975 is.

0: Ja, we waren zo gezellig in gesprek dat we bijna het einde van het nummer vergeten waren. Ja, we hadden het over sporten, hè? Sporten, ja, want we zijn natuurlijk mannen op leeftijd ondertussen.
1: Ja, ja, 60 en, plus, hè?
0: Ja, dus we moeten echt bewegen. En ik merk wel, ik beweeg niet. Deze week ga ik weer beginnen, want ik merk gewoon dat het lichaam het nodig heeft.
1: Ja, ja, ja, ja, zonder meer.
0: Ja, want kijk, jij bent aan de andere kant een beetje doorgeslagen.
1: Ik was weer te veel aan het sporten. Dus ik heb even wat gas teruggenomen. Ook een keer tijd om een keer iets leuks te doen. Je lichaam rust te geven. En ik ben weer begonnen en we gaan er weer lekker tegenaan.
0: Nou, ik ga deze week beginnen, dus ik ben weer een schemaatje op aan het stellen. En het moet gewoon.
1: Ja. En op je eten letten, Hans, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, veel eiwitten.
0: Ik eet heel veel eiwitten, dus dat doe ik gelukkig al.

0: hebben veel, veel nummers. Dus we hebben ook veel tussenstukjes dat we kunnen praten. Heb jij al een beetje zicht op het nieuwe voetbalseizoen voor PSV? Wat daar gaat gebeuren?
1: Nee. Nee.
0: Maar jou, alleen Meiland is...
1: Ja, Meiland hebben ze...
0: Ja, volgens mij hebben ze ook iets uit... hoe heet het? Uit de jeugd al naar voren gehaald weer, hè?
1: Ja, het zijn een aantal jeugdspelers zitten er bij de A-selectie. Ja, het is ook nog maar de vraag... wat gaat Des doen? Wat gaat Peppi doen? Wat gaat Veerman doen?
0: Nou, Peppi, die raken we niet kwijt. Want die heeft met Amerika op een gegeven moment op zijsporen geschoven.
1: Ja.
0: Dus nee, dat is... Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben daar niet echt van gecharmeerd van Peppi. De goede speler, maar niet voor PSV.
1: Nee, nou, ja.
0: Nee. Maar goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Dat is maar goed ook. Want als ik de enige was die het zou weten...

0: Bandolero, Paris Latino uit 1983. We zakken even lekker af naar de 70s. En ik zie dat we drie nummertjes op een rij uit de 70s hebben. En we beginnen met Miss Diana Ross.
1: Bekend van de Supremes.
0: Ja, absoluut. Ja. De leadzangeres.
1: En inmiddels, want ze leeft nog 82 jaar.
0: En ze treedt nog steeds op. Dus,
1: oké.
0: Ja. Dat is vorig jaar toch in Nederland geweest?

0: de Bos uit 1979. Ja, van de ene grote dame naar de andere grote dame. Hè,
1: de, ja, de Queen of Disco.
0: The Queen of Disco.
1: Is ook wel een tijdje niet meer onder ons.
0: Nee, ik zat net te kijken. Ik dacht, oh, dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Het zal een jaartje 6, 7 geleden zijn. Maar dat is al 14 jaar geleden.
1: 14 jaar geleden.
0: 2012. En dit is een van haar grootste hits. Uit 1978, Last Dance.

0: Miss Donna Summer. Je zou wel die microfoon bij je mond moeten hebben, anders horen we heel weinig.
1: Nee.
0: Het is al vandaag net dat we in een echoput zitten.
1: Het is ook zo warm, Hans. Het is warm.
0: Het is warm. Hier toch niet zo heel erg.
1: Nee, hier valt het
0: hier mee. Valt heel erg mee. Hè? Ja, dan komt er een grote groene doekje naar voren. Ja, komt de koude lucht niet binnen. Dus dat is een beetje nadeel van het greenscreen. Ja, deze dame is heel erg populair in de gay scene. Hè?
1: Vertel.
0: Ja, dit is echt muziek die in de gay scene gedraaid wordt. Hè?
1: Ja, dat weet ik
0: Gloria
1: niet.
0: Gloria Gaynor.
1: Dat weet ik niet, Hans.
0: Dat weet ik alles
1: van. Nee.
0: Gloria Gaynor, I Will Survive uit 1988.

0: Gloria Gaynor. Zo hadden we even drie grote dames achter elkaar. Hè?
1: Ja, dus, geweldig.
0: Ja, dat is gewoon altijd heel erg lekker. Maar nu gaan we iets heel anders draaien. Iets lekkers zomers.
1: Ja, yeah. De Gibson Brothers.
0: Uit 1979. Hun tweede hit. Que sera mi vida.

0: op Martinique geboren zijn. En op jonge leeftijd naar Frankrijk verhuisd zijn. En via een Belgische producer heel erg bekend zijn geworden met Non-Stop Dance en Que Sera Mi Vida waren de grootste hits in de eind 70s, begin 80s. Ja. Wat denk je, Piet?
1: Ja, de King of Pop.
0: Zou hij nog leven?
1: Absoluut, want ik heb hem gisteren nog gezien. Winkelcentrum Vaarbroek.
0: Stond hij op een houten kistje te zingen?
1: Stond niet te zingen, ja, echt waar.
0: Heb je nog iets in die hoed gegooid?
1: Nee, maar dan zouden we deze gast tekort mee doen.
0: Ja, dan hebben we het natuurlijk over Michael Jackson. Ja, weer in 2009 overleden.

0: Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough uit 1979.
1: Dit is Radio SMB, de zender voor Zon en Breugel. 107.5 FM en overal via radiosnb.nl.
2: Je luistert
1: naar Radio SMB.
0: Ja, we blijven lekker in de 70s. En dat doen we met Casey in the Sunshine.

0: The Sunshine Band. I'm your boogeyman. Feel good music. Radio SMB bij de SMB Classics. En als we daar toch mee bezig zijn, gaan we gewoon heel erg lekker door.
1: Oh, Hans, ik ben blij dat je deze in je playlist hebt staan.
0: Ik vind dit zo lekker. Deze kan ik gewoon elke week draaien.
1: Het is een geweldig nummer, dit.
0: Ja, dit is echt fantastisch. En ik draai ook alleen het origineel van Lucio Battisti. Volgens mij heb ik deze voor het eerst in mijn leven in Hollywood gehoord.
1: En dan ga jij tegen mij net vragen van, doe jij deze aankondiging? Ik zeg, ik doe de volgende wel, want Italiaans is niet mijn sterkste kant.
0: Volgens mij is het Spaans.
1: Op Spaans.
0: El Valiero. En de Chaplin Band heeft hem gezongen onder Il Valiero.

0: Ja, Lucio Battisti. Dat was de voorlaatste plaat. We gaan alweer naar de laatste plaat.
1: Ja, en dat zal ik je aankondigen dadelijk.
0: Als je denkt dat je deze taal wel
1: deze is van Modern Talking. Ja, en ja. Die komen uit West-Berlijn, las ik net.
0: Oké, West-Berlijn. Oh, ik ga naar Berlijn toe.
1: Oké. Maar deze jongens, die zijn dan van de verkeerde... Die zijn wel van de verkeerde kant.
0: Ja, klopt.
1: Dat klopt. Dat klopt. En ja, dit is een nummer volgens mij uit 1985
0: alweer.
1: 1985.
0: Ja, dit is hun doorbraak, hè? Dit was hun doorbraak.
1: You're my heart, you're my soul.
0: Modern Talking. Ja, rest ons niks anders dan jullie een hele fijne zondag te wensen. En een hele fijne week. En ik ben er in ieder geval volgende week weer waarschijnlijk.
1: En ja, mij zie je denk ik wel weer een keer het loop van het jaar.
0: We gaan het wel vaker doen.
1: Ja.
0: We gaan er gewoon vaker doen. Okay. We gaan het gewoon vaker doen.
1: Nou.
0: Ja, Tim met een vriendinnetje. Dus ja, die ik laat heel vaak afweten.
1: Ja, en ik het niet dan.
0: Heb ik geen vriendinnetje?
1: Nee, natuurlijk niet wel.
0: Ja, ik weet het niet. Tegenwoordig geloof ik alles.
1: Nee, ik heb de beste gehad.
0: Nee, we gaan het lekker vaker doen. Dus... We houden jullie op de hoogte wanneer Pieter erbij is.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leender ter Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika in de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen, 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/Go en sluit je contract online af.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.

together in her room with a double boom. Ja. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. We gaan weer 2 uur lang terugkijken. We kijken even achterom naar een bepaald jaar. Het jaar waarin we nog even gaan kijken naar Utrecht, zie ik hier. We hebben nog iets met de Rooms-Katholieke Kerk. Natuurlijk in Amerika, daar is iets met een democratische tegenkandidaat. We kijken nog iets anders te doen. Iets met AIDS hebben we, zie ik hier. En we gaan ook nog naar de Sovjet-Unie in de komende 2 uur die we voor je hebben. Ook waren er hits dit jaar te bewonderen. Laten we even kijken naar de top 10 van de commerciële lijst. Die heb ik toevallig voor mijn neus, dus... Op nummer 10 stond daar Volumia en Afscheid. Op nummer 9 stond daar Volumia met Hou Me Vast. Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Op nummer 8 en 7 was No Matter What van Boyzone. Desiree met haar Live stond op nummer 6. En 5 waren de Venga Boys met We Like To Party. Janet met Together Again op nummer 4. En 3 was voor de heer Henk Westbroek. En zelfs Je Naam Is Mooi. Dan Niet Of Nooit Geweest van Agda en de Munnik stond op nummer 2. En in dit prachtige jaar stond op nummer 1 in de commerciële lijst een liedje uit een film. Een hele grote nummer 1 film. En daar hoort natuurlijk een hele grote nummer 1 hit bij van Celine Dion. En My Heart Will Go On op nummer 1 in 1998. Maar eerst nog een andere plaatje uit die tijd. Dit is UB40 en Come Back.

Bieber, oftewel Christina Aguilera. Ze maakt hele leuke plaatjes trouwens in de tijd. Tegenwoordig is ze een beetje een jazzy zangeres geworden. Ze zingt nog steeds, alleen nog wat meer jazz die kant uit. Even kijken, we hebben het een beetje over 1900... Nee, wat wou ik nou zeggen? 1998, het jaar dat er van alles gebeurde. We gaan straks even kijken wat er allemaal gebeurde in dat jaar, om precies te zijn. Maar eerst nog eventjes een hele leuke plaatje uit, wat is het eigenlijk, 1900. Want we zitten toch wel een beetje in dat 1900 geval. 1981, Hemmetol. Ik kan het niet aan mijn mond krijgen vandaag. Okay. Dingetjes. Bohemian.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. De drie mannen die worden verdacht van discriminatie en mishandeling van drie vrouwen op Koningsdag in Eindhoven hebben zich vandaag gemeld bij de politie. Die had herkenbare beelden van ze verspreid. De drie slachtoffers zouden zijn uitgescholden vanwege hun huidskleur en daarna zijn geslagen. Ook gooide een van de daders een blikje drinken leeg in de nek van een van de vrouwen en een van hun fietsen werd vernield. Hotel Holiday Inn op Vellenoord gaat tegen de grond. In de plaats daarvan komen meer dan 1000 nieuwe woningen. Ontwikkelaar EM heeft het Holiday Inn Hotel overgenomen van eigenaar Somerset Capital Partners. De gebiedsontwikkeling van Vellenoord in Eindhoven is daarmee weer een stap verder. De woningbouw in Eindhoven dreigt in 2031 volledig stil te vallen als de versterking van het stroomnet op het huidige tempo doorgaat. Dat concluderen de 21 MRE-gemeenten samen met Enexis. Over de crisisaanpak die 2 weken geleden werd aangekondigd is gisteren meer duidelijk geworden. Om een volledige bouwstop te voorkomen moet de komende jaren 1 op de 3 straten in Eindhoven worden opengebroken. Het aantal Eindhovense hbo-studenten uit het buitenland groeit fors. Blijkt uit cijfers van Fontys Hogescholen. Bij de Fontys-opleidingen in de stad nam het aantal buitenlandse studenten in 4 jaar tijd met 45% toe tot 3150 in totaal. De meeste van deze studenten komen uit Europese landen. Vooral Bulgaarse, Roemeense, Belgische, Poolse en Spaanse studenten weten Eindhoven goed te vinden. Er zijn nu ook klachten over de Yes We Can-kliniek in Eindhoven, die jongeren met psychische problemen helpt. Een vrouw heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Haar dochter zou 4 jaar geleden een traumatische ervaring hebben opgelopen bij de zorginstelling. En ook zou haar behandeling niet hebben aangeslagen. Eerder maakte het tv-programma Boos een uitzending over de locatie van Yes We Can in Hilvarenbeek. In die aflevering wordt getwijfeld of de behandelingen wel echt werken. En in het centrum van Eindhoven hebben archeologen resten gevonden van een middeleeuwse waterput. Die werden ontdekt tijdens een onderzoek op de hoek van de Demer en de Marktstraat. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente, nu de Eindhovense binnenstad wordt heringericht. Eerder werden al andere archeologische vondsten gedaan. De vondst die nu is gedaan bevestigt het vermoeden dat in het huidige centrum vroeger 2 waterputten werden gebruikt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport in onze app en op studio040.nl.

I never ever promise you a rose garden, oftewel Lynn Anderson. Ja, 1971 kwam dat uit en eerlijk toegeven, we dwalen een beetje door de jaren heen. En dat betekent dat we van de ene kant naar de andere kant gaan zonder daar even over na te denken. 1998, daar hebben we het met je over. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië die voeren luchtaanvallen uit op Irak. En de Irakoorlog is dan ook zo aan de hand. En dan de leiders van de Rode Khmer, die verontschuldigen zich voor de genocide in Cambodja in de jaren 70, waarbij zo'n 1 miljoen mensen omkwamen.

Ja, His Baby Left Me, oftewel Elvis Presley. Even te kijken wat er nog allemaal gebeurd is in 1998, ik moet het goed zeggen. Ja, er waren nog wel wat dingetjes hoor. Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Oostenrijk, Portugal en Spanje slagen voor hun EMU-examen. Jawel, Griekenland die zit nog in de wachtkamer. En het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden die doen niet mee met de EU. Ja, of moet ik zeggen, de euro of... Die in 2002 is ingevoerd. Maar oké, wij zijn toen geslaagd. In 1998, ja, moet goed zeggen. Ik weet niet wat het is, maar ik draai steeds die nummers om. Ja. Dan het Antwerpse schepers-collectief beslist dat er op de havens stedenplaats een nieuw museum voor de stad, haven en de scheepvaart zal komen. Daarin zullen de collecties van de voormalige Volksuniversiteit en deels van het Vleeshuis worden ondergebracht. De naam van het museum aan de stroom, dus aan de Maas, is gewoon Mas voor het eerst. Dan Philips verplaatst zijn hoofdkantoor van Eindhoven naar Amsterdam in 1998. En de spanning tussen India en Pakistan, die elkaar deelstaten Kashmir, die nog steeds een beetje betwist is, loopt verder op, waardoor beide landen kernproeven gaan uitvoeren. Dan in Duitsland wordt sinds 1984 verloren gewaande film teruggevonden in Nacht der IJzen. Volgens mij is dat iets van de Tweede Wereldoorlog. Maar okay. Dan het Huis van Afgevaardigden. En dan hebben we het over Amerika. Stemt voor impeachment. Oftewel de afzettingsprocedure voor de heer Bill Clinton. Toenmalig president Bill Clinton. En oliemaatschappij Exxon kondigt de overname van Mobil aan. Na de deal van zo'n slordige 56,7 miljard vormt ExxonMobil de grootste onderneming ter wereld.

Het was eigenlijk gewoon een nummer van Texas. En dat was een aardige hit in Nederland en de rest van de wereld. Amerika viel het wel een beetje tegen, dus dachten ze bij zichzelf: laten we het dan eens een keer samen met de Wu-Tang Clan gaan doen. En toen werd het in Amerika wel een grote hit. Maar in Europa werd het tegen niks, zo gezegd. Dus, hey, dit is Jan en Willem. Oftewel, tussen jou en mij.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door 3 bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ja, dat was hem. Ik weet niet wat het is vandaag, maar ik heb er zo. Ik word een beetje afgeleid door alles en nog wat hier rondomheen gebeurt. Ja, het is niet veel, maar toch gebeurt van alles. Ik zat net even te lezen. 1998, dat was het jaar dat. Ja, even kijken. Prins Klaus zijn Declaration of Amsterdam deed. Of ze proclameerde dat, zou ik zeggen. Met andere woorden, hij knipte zijn stropdas door. Hè. En zij is toch een stropdasdragers. Alle landen verenigd, zo'n beetje. Ik zat net even te denken van wanneer was. En heb ik, dat heb ik een keer gezien ergens. Maar ja. Oké, dan word je weer afgeleid. Sorry. Gewoon door mee gaan met de muziek. Je hoorde net trouwens Lennon Stellen featuring Charlie Puth en The Summer. Nou ja, de zomer. Nu, een plaat van The Temper featuring Maya. And if you buy this record, your life will be better.

Whopper Band. Van Catapult uit 1974. Je luistert de Bouwval. We hebben het 2 uur lang met je over 1998. Het jaar dat er nogal wat dingen gebeurden. Ja, ik kan het allemaal niet behandelen, want sommige dingen zijn ook wel heel erg. Nou ja, we gaan er straks in het tweede gedeelte, 2 uur, toch nog wat dingen over zeggen. Of het goed is of niet.

0: is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika in de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
2: SNB.

Spice Girls. Welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de Bouwval voor vandaag. We gaan terug met je naar 1998. Ja. We gaan eens even kijken wat er in de non-commerciële lijst op nummer 10 tot en met 1 stond van het jaarlijstje. Op nummer 10 stond daar De Bestemming van Marco Borsato. En op 9 was het Natalie Imbruglia en Thorn. The Boys Mine, Brandy en Monica op nummer 8. En 7 was voor Desiree en Alive. The Venga Boys met Boom Boom Boom in My Room stond daar op nummer 6. En 5, Agda en de Munich, Niet of Nooit Geweest. Run DMC dan samen met Jason Evans en It's Like That op nummer 4. 3 was Together Again van Janet Jackson en Boyzone met... No Matter What stond daar op nummer 2. Maar ook desondanks niet alle verschillen. Of desondanks alle verschillen, zo moet ik zeggen. Op nummer 1 ook hier in deze lijst. De enige echte Celine Dion met My Heart Will Go On. En dat kwam natuurlijk allemaal door die film The Titanic. Dat in 1998 op het witte doek te zien was. En eigenlijk alle records brak in dat jaar. Dit is een dame die er tegenwoordig niet meer zo uitziet en af en toe gekke dingen doet. Ik heb het over Madonna uit 1998. Dit is The Ray of Light.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Erik Verbouw.

Dat was hem dan. Follow the leader, leader, oftewel follow the leader van de Soca Boys uit ons basisjaar 1998. In 1998 het eerste deel van het internationale ruimtestation ISS wordt gelanceerd. En het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat wordt opgericht in 1998. Dan in Pakistan, de stad Lahore, wint de Nederlandse hockeyploeg voor de vierde keer de Champions Trophy. De Amerikaanse president Bill Clinton beweert in een luchtaanval op Irak, maar blaast die op het laatste moment af vanwege Iraks medewerking met de UNESCO-wapeninspecteurs. Dan Hans Boonstra Raadjes, de vrouw van Philip Stopman Cor Boonstra, wordt zwaar gewond aangetroffen in Hoek van Holland. Ze is ontvoerd vanuit Antwerpen. De vrouw is het toevallige slachtoffer van een man die na een mislukte drugsdeal een vluchtauto zocht. En dan president Clinton van de Verenigde Staten dus op dat moment, 1998, die betaalt zo'n $850.000 aan Paula Jones, die in ruil daarvoor haar aanklacht van seksuele intimidatie intrekt. Een en ander had plaatsgevonden toen Clinton gouverneur van de staat Arkansas was. En dan hijster van hierop wordt vermoord en verkracht aangetroffen in een hotelkamer in Tlalnepantla in het noorden van Mexico. Zij is een van de vele slachtoffers van de enige echte FAM-incident. Guan Guas, als ik het goed uitspreek, zal wel niet. En dan in België wordt de wettelijke samenwoning ingevoerd. Een tussenvorm tussen het feitelijke samenwonen en het huwelijk. Hiervoor wordt het artikel 1475 en 1479 in het burgerlijk wetboek ingevoerd. Dat moet ik even goed lezen hoor. Ja, dat was dus in België in 1998. En hier in Nederland had Agda en de Munnik een hele grote hit met deze plaat. Niet of nooit geweest.

Nicky James featuring Will Smith en Earl Feinst. En het ging eigenlijk over een plaatje dat gemaakt was voor het voor de officiële song

De heren van Jamiroquai en Deeper Underground. Je luistert de bouwval. Hier zijn er voor je elke keer. Ik kan bijna zeggen, kan je elke dag. Maar dat is nou weer niet helemaal waar. Dus in ieder geval, Guus Meeuwis is dit. Dat kan ik je wel vertellen. En 1998, ons basisjaar. Het dondert en het bliksemt.

Poco Loco. Poco Loco. Ja, 1998 hadden ze ook van dit soort hele leuke, gekke plaatjes. Genaamd Poco Loco Gang, oftewel Poco Loco. Hey, je zit er weer zo'n beetje op voor wat betreft de bouwval voor vandaag. Dat betekent dat ik een beetje afscheid ga nemen. Nou, een beetje veel, zal ik maar zeggen. Want ik zou zeggen, ik ben er zo weer bij je terug. Nou, dat zeg ik dus eventjes. Ik ben zo weer bij je terug. En niet getreurd, dan gaan we weer een ander jaar in de geschiedenis centraal stellen. En dan eens kijken wat er allemaal gebeurd is. En natuurlijk ook een hele hoop leuke plaatjes uit dat jaar draaien. Ja, ik zeg altijd, er draaien wel meer dan alleen de plaatjes uit dat jaar. Maar een hele hoop uit dat jaar. Nu. Uit 1998. Dit is Barbra Streisand en Celine Dion. En dat gaat deze hele uitzending al niet lekker, dus. Waarom zou het nu dan wel zo gaan? Hey, ik zou zeggen, veel plezier en ik zie je weer snel.

0: is het regioprikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Waar Klanken staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn vijfde opeenvolgende Grand Slam-winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Svyriadenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
6: Hey, van harte welkom. Ja, daar ben ik blij mee. Hoop jij ook. De beste, de mooiste en de leukste zomerhit hier.
7: Track. Oh.

Je hebt wel eens van gehoord van Flutty Snaf en To The Sun, dat draaiden we voor je. En wij begonnen deze zomerconnectie met Van McCoy in de Soul Cha-Cha. Daar had je zeker wel van gehoord. Oké, dit is het radioprogramma wat boordevol zit met zomerse muziek. Zomersritme, zon in de titel, of beach, of strand in het Nederlands. We hebben twee keer muziek die je kan verstaan. We draaien twee nummers van de connectielijst. We hebben een tv-tune voor je, die ook een beetje doet denken aan de zomer. Af en toe hebben we het even met je over de zomer. We gaan off the record. Daarin draaien we muziek die je misschien wel niet kent. En op de helft van het programma kijken we even naar een album met zomerse muziek. En we draaien ook nog het beste van een artiest wat betreft zomerhits. Dus de beste zomerhit die ooit of zij gemaakt heeft.

0: Muziek die je kan verstaan. Muziek van de connectielijst en The Best of Sailor. Je hoorde La Cumbia en daarvoor Air and The Air That I Breathe. Deze connectielijst vind je terug op Spotify. Zoek even op Rick de Ruiter. En dan naar de connectie bestlijst. Daar staan meer dan 600 nummers op die we heel graag voor je draaien. In de connectie tussen muziekgeneraties en in de zomerconnectie die wij beschouwen als connectie best. Het beste wat je kan laten horen en beluisteren in de connectie. En daarvoor hoor je muziek van André Hazes. Een tijdje terug zag ik een documentaire van hem. En daar realiseer je je weer wat een grandioos artiest dit was. Eerst echt in die Nederlandstalige hoek. Met de dijenkletsers met de accordeon erin. Later een beetje een move gemaakt naar de popmuziek. Dit stond op een van zijn laatste albums uit 2002. Mocht de zon verdwijnen, had natuurlijk die andere hele grote zomerhit. Maar deze heeft dus ook met het weer in de zomer te maken.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

heeft enorme successen en daardoor wel eens vergeleken met Michael Jackson. Hij danst ook een end lekker weg. Het is aan jou of je die vergelijking terecht vindt of niet. We draaiden Bruno Mars in de Double Trouble hier in de zomerconnectie. Eerst Lo Arezco Todo en toen I Just Might. Lekker zomers ritme in die nummers. Hele grote, dikke nummer 1 hit heeft hij daarmee gehad. En goed, hij betovert stadions. Het is natuurlijk wereldwijd een enorm grote artiest. En daarvoor draaiden we de man die nog steeds meeloopt en daardoor in onze reguliere connectie-collectie staat. Dolce Vita van Ryan Paris was natuurlijk wel een nummer uit de jaren 80. Dit was een remix die we voor je draaiden. En daarvoor draaiden wij een man met ook een eervolle vermelding in de connectie-collectie. Zeer eervol, mogen we wel zeggen. Want Santana gaat ook maar door en door. We draaiden Mi Gran Amor. Dat deed hij samen met Becky G.

0: Zoals je van ons gewend bent, zitten we weer boordevol met items, muziek en wetenswaardigheden. Ook in deze zomerconnectie. Waarin de nadruk ligt op het zomerse ritme en zomerse termen in de titels. Nou, bij Ken Laszlo hoef je niet te vragen waar het dan zat. Dat zat hem in het heerlijke Italo-zomerse ritme Italië. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Het is mijn favoriete vakantieland. Mag graag aan de meren komen en verder afzakken. Het leven is daar heerlijk. Ik zou er zo kunnen verblijven. Ik zou er zo kunnen wonen. Voor mij geen bezwaar. Maar goed, er zijn nog wat andere factoren die een rol spelen. Onder andere dit radioprogramma, wat ik natuurlijk wel wil blijven maken voor jou. Maar dat is geen probleem tegenwoordig, want dat kan over de hele wereld. Hiervoor draaiden we uit de connectielijst. De 600 beste nummers die we je te bieden hebben in de connectie Once in a Lifetime en de Talking Heads met David Byrne in de liedzang, die nog steeds overal en nergens optreedt en fantastische theateroptredens heeft. Als je hem ergens kan zien, ga dat vooral doen. En daarvoor gingen we in memoriam met Willem Duin, die je misschien nog kent van Mouth en McNeil. Deed mee aan het Songfestival met Ik Zie Een Ster. Jazeker. Daarna heeft hij wat solo-nummers gemaakt. Ik kan me nog herinneren, Willem, wat heb je grote handen. Maar dit was er ook een en dit was zijn grote zomerhit. En die heette Ik Neem de Eerste Trein naar Zandvoort.
1: Dit is de connectie tussen deze en de vorige eeuw.
2: De connectie.
1: Weet je

Connectie. Leuk om je te blijven verrassen en je te blijven laten ontdekken. Want we draaien wel eens wat recente muziek, maar we draaien ook wel eens wat onbekende muziek uit het verleden. Daar hebben we zelfs een speciaal item voor. En dat was dit, Off the Record.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
7: Hoi, wat leuk.

0: zoeken Nederlandstalige zomerhits. Maar er zijn er helemaal niet zoveel. Kom op, Nederlandstalige artiesten. Zorg voor meer Nederlandstalige zomermuziek. En sowieso meer Nederlandstalige popmuziek. Er zijn genoeg, hoe noem je dat? Het gezellige genre. Helemaal niks mis mee, maar daar wordt enorm in geproduceerd. En er is ook veel van. Van harte welkom. Dit is de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter. We zitten boordevol met muziekitems en wetenswaardigheden in dit uur. En we hebben de beste zomerclassics. En zoals je hoort, de muziek die kan bestaan. We gaan off the record met een onbekende zomertrack. De nummers spelen zich allemaal af in het zomerse ritme.
1: De connectielijst.

0: hoorde de grootste zomerhit van Boney M in The Best Of. Wat kon ik missen? Dat was Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday. Ze hadden natuurlijk ook nog Sunny, maar dat kan ook gewoon een naam zijn. Hè? Dat hoeft niet zozeer met de zon te maken te hebben, al was dat natuurlijk wel zo. En voor Boney M, die hun grootste hit hadden in de jaren 70, hoorde je daarvoor een band die dus hun grootste hit had in de jaren 60. En een enorme zomerhit scoorde in dat decennium. Dat was The Time of the Season van de Zombies. En de Zombies kregen later een hele andere uitwerking. Want ja, er waren films met zombies en dat waren hele enge figuren. Dat waren horrorfilms, jazeker. Nou is de muziek hier gelukkig geen horror, want wij draaien het mooiste en het beste wat we voor je hebben kunnen vinden. En het beste staat op onze connectielijst die je kan vinden op Spotify. Zoek even op Rick de Ruiter met CK en connectie best lijst, daar staat hij op. Wij draaiden Maroon 5 van nog niet zo heel lang geleden. Het had heerlijke ritme in What Lovers Do.
1: Trouble.

dat gecreëerde stereogeluid uit de jaren 60. Je hoorde de Beatles en hun twee grootste zomerhits hier in de zomercollectie. Good Day, Sunshine en Here Comes the Sun. En daarvoor hoorde je My Love van J.R. Kenna. Wat hoor je in dit programma? Zomerse muziek met een zomers ritme. Of er moet zon in de titel zitten. Of beach, of strand in het Nederlands, of Jamaica. Of het moet reggae muziek zijn. In ieder geval, het moet een associatie hebben met de zomer. Dan willen we het hier graag voor je draaien. Heb je een suggestie voor ons, dan kan je ons altijd en overal bereiken via de connectie@gmail.com.

was ik onlangs bij een optreden van de tribute band van Donna Summer. En daar had ik heel erg naar uitgekeken, want ik mag de muziek van Donna Summer heel graag horen. Ik hoop jij trouwens ook, want ik laat hem hier horen voor jou. I Feel Love, die kan best lekker in dat zomerse ritme. Maar die tribute band, die viel een beetje tegen. Die kreeg de sfeer niet in de zaal. En niet zo heel lang daarvoor was ik bij Bouke geweest. Ik wil niet zeggen de Elvis-imitator, want Bouke is een showman op zich. En die zingt veel meer dan muziek van Elvis. Maar Bouke krijgt dus de zaal wel helemaal op zijn kop. Wat de tribute band van Donna Summer niet lukte. Maar goed, het was leuk om de muziek te horen. En dit was natuurlijk een van de grootste hits van haar.

0: niet te hopen dat je het ooit raakt. Lost in Pacific. Want dat is enorm groot en er verdwijnen wel eens vliegtuigen in. Die vind je gewoon nooit meer terug. Dus dat is niet wat we willen. We vonden het wel een mooi nummer en dat heet Ocean. Omdat je er toch zo lekker in kan zwemmen. Maar blijf dan vooral wel aan de strandkanten. En ga ook niet te diep haaien enzovoorts. Ik kan allemaal de film Jaws herinneren. Daarvoor draaiden we de tv-tune van de tv-serie Happy Days. Van enorm lang geleden, ergens jaren 70. Met Richie, maar vooral The Fonz. Het was een beetje hetzelfde type als John Travolta, als Danny in Danny Zuko, hè, in Grease. Een leren jekkie aan, hanenkammetje achterover, vet erin en spelen in de jaren 60. Het was ongelooflijk leuk en Happy Days. Het was een serie met plezier en plezier. Dat associëren wij met de zomer. Vandaar hier gedraaid deze tv-tune. En daarvoor hoorde je de Kumbé Dance Band en The Sun of Jamaica. De grootste zomerhit die zij ooit scoorde. Van harte welkom in de zomer die steeds warmer wordt. Jazeker, vroeger dacht je, nou kom, we gaan naar Zuid-Europa om wat zon mee te pikken. Dat hoeft niet meer en ook niet meer voor de temperaturen. We hebben hier de voorjaars zoals je vroeger in Spanje had. En we hebben de zomers zoals je ze vroeger in Spanje had. En in Italië en Griekenland en Turkije waarvoor je naar die landen ging. En voor die landen is het misschien wel heel erg jammer dat het daar nu eigenlijk te heet wordt om middenzomer te verblijven. Kijk, als je er woont ben je ertoe veroordeeld. Maar je hebt wel een keuze als je er naartoe wilt gaan in juli, augustus. In de hoogzomermaanden, als de temperatuur dan de 40 graden aantikt, ja, dan doe je niet veel meer dan liggen in het water in een zwembad of aan een meer of aan het strand. En ja, dat is misschien niet wat je wil. Als je dan iets actiever wil zijn, dan verplaatsen de toeristen, denk ik, zich een beetje meer naar noordelijk Europa. Of gewoon hier op onze grens blijven. Nederland, Duitsland, Engeland. Kan ook natuurlijk.
1: Dit is de connectie.
0: Ik krijg gelijk om mijn kop hier in de studio. Natuurlijk ook België, Luxemburg, Oostenrijk, kortom, Noord-Frankrijk. Ik ben heel veel landen vergeten, begrijp ik.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij hun halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Shara. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Shara zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Dit was het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Ik ben er weer.
4: Ik ben er weer.
0: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
4: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
0: Met René van Elst.

was de Pauw met de grootste Europese hit China in Your Hand. En het nummer valt op door die krachtige vocalen van Carole Decker en die herkenbare saxofoon solo. En natuurlijk de indrukwekkende ballad stond maar liefst 5 weken op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. En dat deed het ook goed in Vlaanderen. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor het programma Grand Café René. We doen er weer 2 uurtjes over vandaag. En we knallen er lekker tegenaan. We gaan namelijk eventjes van die Britse pop, de Pauw, gaan we over naar de Amerikaanse electrofunk van de Death Band. Met die pompende synthesizer, baslijnen en Let It All Blow scoorde de groep destijds een gigantische clubhit. Ik zeg welkom bij de show. Here we go.

0: Tony Braxton in duet met Babyface. Een lekkere R&B-klassieker. Give You My Heart. Het nummer is destijds uitgebracht voor de soundtrack van de film Boomerang. Betekende de grote solo-doorbraak voor de zangeres. Nou, we zijn lekker bezig met die R&B-nummers. Dan gaan we eventjes iets heel anders doen. We gaan even naar de Nederlandse pop. En dat doen we eventjes met snelle, oftewel S'mores Verliefd.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Dat is Mumford & Son, Little Lion Man. Het lijkt komt uit 2009. Het kenmerkt zich door die herkenbare sturende banjo-werk en die rauwe vocalen van de frontman Marcus Mumford. De volumeknop mag een flinke klap naar rechts. Hier zijn Martha McNeil en How Do You Do?

Roxy Music was dit met die sfeervolle melancholische uitvoering van Jealous Guy. Brian Ferry en zijn mannen namen deze John Lennon cover op als eerbetoon naar diens plotselinge dood, wat leidde tot een herkenbare versie met die iconische fluitpassage. En van die glamrock roots van de Roxy Music gaan we over naar de verfijnde Britse new wave van The Police. We hebben het over Wrap Around Your Finger uit 1983.

was natuurlijk de Britse reggae band Black Slate met die relaxe, melodieuze klassieker Amigo. Moet ik eerlijk zeggen dat ik hem heel lang, maar dan ook heel lang niet gedraaid heb. Dan gaan we eventjes over naar de opzwepende disco sound van Santa Esmeralda. En dan hebben we het over Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het Klein Orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
6: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
7: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
6: Met de beste platen en jouw favoriete muziek.
7: En jouw favoriete muziek.

Carey, oftewel haar loop zuiveren en heerlijke ballad I Don't Wanna Cry. Welkom terug bij het tweede gedeelte Grand Café René. Nog een klein uurtje. Zet de volumeknop maar weer even wat harder, want dit is Europe and the Final Countdown.

0: De beste gouden ouwe. Hoor je in het programma van René van Elst.
1: De Hollandse...

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Peter Colleven met die onvervalste, oergezellige en aanstekelijke Nederlandstalige rock'n'roll klassieker. Klap maar eventjes lekker in je handen. Tony Joe White die maakte een nummer een beetje in de bluesvorm en noemde het ook Good in Blues.

0: get
1: een plaat die met z'n drie is gemaakt. Black Street samen met Dr. Dre en Queen Pen met die onvergetelijke zwolle R&B en hip-hop klassieker No Diggity. Nou zet ik volumeknop maar weer harder. Want dit is Santana met Zamba Pat.

Nederland, oftewel de jazz-funk-formatie Fruitcake, met hun heerlijke dansbare en vrolijke debuutsingle My Feet Won't Move. En van die Nederlandse funk gaan we over naar een energieke, pompende disco-sound die rechtstreeks uit Hollywood komt. Frank Stallone en Far From Over.

Dat was die Britse dance project Undercover met die opzwepende vroege 19s Eurodance versie van de klassieker Baker Street. Nou, dan mag die volumeknop weer een flinke klap naar rechts, want hier is Tina Turner met de prachtige ingetogen ballad Two People.

Tony Braxton met die adembenemende emotioneel geladen R&B ballad Breathe Again. De loopzuiver Amerikaanse R&B. Ja, dan stappen we gewoon eventjes over naar een grote rockballad uit de vroege jaren 90. The Scorpions en Send Me an Angel.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Sharaa. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
2: Chanson.
3: Il y aura 100 000 chansons.
4: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Ja, le petit pain au chocolat van Joe Dassin is het, dat is een luchtig verhaal. En dat, daar speelt een amateur wielrenner een belangrijke rol. Het is Joe Dassin op zijn charmantst.

wielrennen uit voetballen. In de zomer van 1998 keek de hele wereld naar Frankrijk. En voor het eerst deden 32 landen mee. Ja, dit jaar nog veel meer. Maar dit was voor het eerst dat zoveel landen meededen aan een wereldkampioenschap voetbal. En het gastland droomde van de wereldtitel. En bij zo'n evenement hoort natuurlijk muziek. Niet alleen de bekende WK-hit van Ricky Martin, maar ook een officieel anthem. En die eer viel de beurt aan de Senegalese wereldster Youssou N'Dour en onze eigen Belgische trots Axel Red. Hun duet La Cour des Grands ging niet over winnen of verliezen, maar over samenkomen, respect en vriendschap. Een boodschap die vandaag misschien nog net zo actueel is als toen. Hier zijn Youssou N'Dour en Axel Red met La Cour des Grands. En leuk weetje, Frankrijk won dat WK uiteindelijk in eigen land door Brazilië met 3-0 te verslaan, met 2 doelpunten van Zinedine Zidane in de finale.

Ja, geschreven in 1976 als eerbetoon aan voetbalclub Saint-Étienne. Het groeide uit tot de officiële supportershymne van de club. Dit was Monty met Allez les Verts. Ja, dan nu een onverwachte gast in een Frans chansonprogramma. Het is de Nederlandse voetballer Johnny Rep. En Mickey 3D maakt er een bijzonder lied van. En dat heet dan ook Johnny Rep.

Johnny Rep, hij maakte deel uit van het Nederlands elftal op het WK 1974. En vormde toen een voorhoede met Johan Cruijff en Rob Rensenbrink. En hoe dat is afgelopen weten we natuurlijk allemaal. En in Frankrijk speelde hij bij Bastia en Saint-Étienne. Dat ging even te snel. Ik ga van het voetbal naar het tennis. Yannick Noah, de kampioen die zanger werd, zo kan ik het wel noemen. Er zijn artiesten die ooit een sport hebben beoefend. En er zijn sporters die wel eens een plaatje hebben opgenomen. Maar er is er eigenlijk maar één Fransman die in beide werelden een nationale held werd. En dat is Yannick Noah. Hij werd geboren op 18 mei 1960 in Sedan, in het noordoosten van Frankrijk. En zijn vader was een voetballer uit Kameroen, zijn moeder een Franse lerares. Een groot deel van zijn jeugd bracht hij door in Kameroen, waar zijn uitzonderlijke tennistalent al vroeg werd ontdekt. En op 11-jarige leeftijd werd hij opgemerkt door de Franse tennislegende Arthur Ashe, die hem aanmoedigde zijn talent verder te ontwikkelen in Frankrijk. Ja, ik kan nog veel meer over hem vertellen, dat zal ik straks nog even doen. Laten we eerst eens luisteren naar La Voix des Sages, No More Fight.

Ja, je luistert naar J'aime les chansons en dit is een uitzending waarin de sport centraal staat. En we zijn nu bezig met Yannick Noah. Dit nummer was Les Lions, een ode aan sterke vrouwen, aan moeders, dochters, partners en alle vrouwen die kracht tonen wanneer het leven daarom vraagt. Ja, ik was wat aan het vertellen over de historie van Yannick Noah. In de jaren 70 en 80 groeide hij uit tot een van de populairste Franse tennissers. En het absolute hoogtepunt volgde op 5 juni 1983. Op het gravel van Roland Garros versloeg hij Mats Wielander in de finale van de French Open. En tot op de dag van vandaag is Yannick Noah de laatste Franse man die het enkelspel van Roland Garros wist te winnen. Dan gaan we weer even naar zijn muziek. Saga Afrika, in 1991 verscheen het. En het nummer ademt de sfeer van zijn Afrikaanse jeugd met zonnige ritmes, levensvreugde en een onweerstaanbare energie. Hij bewees hier dat hij meer was dan een voormalige tennisser.

Na zijn actieve sportcarrière bleef Noah actief in de tennissport en hij leidde als coach de Franse ploeg zelfs naar winst in de Davis Cup. Maar ondertussen ontdekte hij een tweede passie en dat was muziek. En vanaf de jaren 90 ontwikkelde hij zich tot een succesvolle zanger met een stijl waarin pop, chanson, reggae en Afrikaanse invloeden samenkomen. En zijn warme stem, positieve uitstraling en optimistische teksten maakten hem tot een van de meest geliefde artiesten van Frankrijk. En die muzikale carrière die begon met het nummer dat je net hoorde, Saga Afrika. En dat werd gelijk een enorme hit. Ja, en dan ga ik naar het laatste nummer wat ik van Yannick Noah laat horen. Au Arbre Citoyen. Het verscheen in 2006 en het werd ook een van zijn grootste successen. Met een knipoog naar de Franse revolutionaire leus, Aux Armes Citoyen, riep hij hier niet op tot strijd, maar tot zorg voor de planeet en voor elkaar. En een boodschap die misschien vandaag nog actueler klinkt dan 20 jaar geleden. Yannick Noah weer.

Naar de wereld van kampioenen, stadions en overwinningen komen we bij een andere vorm van strijd terecht. Want sport gaat niet alleen over winnen, want iedere sporter kent blessures, teleurstellingen en momenten waarop opgeven de gemakkelijkste keuze lijkt. En ook in de muziek vinden we verhalen van mensen die diep moesten gaan om opnieuw hun weg te vinden. En een van de meest indrukwekkende voorbeelden daarvan is Grandcore Malade. Geboren als Fabien Marceau groeide hij op in de Parijse voorstad Saint-Denis. En sport speelde een belangrijke rol in zijn leven. Hij was een fanatiek basketballer en droomde van een carrière als sportleraar. Maar in 1997 veranderde alles. Tijdens een duik in een zwembad kwam hij ongelukkig terecht op een zandbank en de klap beschadigde zijn nekwervels ernstig. Artsen vreesden zelfs dat hij nooit meer zou kunnen lopen en maanden van revalidatie volgden. Stap voor stap moest hij leren leven met een lichaam dat niet meer deed wat het vroeger deed. En net als een topsporter die na een zware blessure terugvecht, weigerde hij zich neer te leggen bij zijn lot. En uit die moeilijke periode ontstond uiteindelijk iets nieuws. Fabien ontdekte de kracht van woorden en ontwikkelde zich tot een van de bekendste slamartiesten van Frankrijk. Zijn artiestennaam Grandcore Malade, letterlijk groot ziek lichaam, verwijst met een flinke dosis zelfspot naar die ingrijpende periode uit zijn leven. Zijn debuutalbum verscheen in 2006 en werd onmiddellijk een groot succes. En daarvan horen we nu het titelnummer Midi Vent.

0: fait chaud. Il est déjà midi 20.
1: Je suis. Van Gainsbourg, tot Stromae, et il y a zelfs un beetje brel.
2: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
1: Hier hoor je het allemaal bij J'aime les chansons.
3: Ja, hier hoor je het allemaal. De geroemde artiesten in deze jingle hoor je vandaag niet. Maar we hebben de sport centraal staan en ook de sporters uit Frankrijk. En ik ben nu aangeland bij Grand Corps Malade. En wanneer mensen grote tegenslagen overwinnen, worden ze vaak sterker dan daarvoor. Dat geldt dus voor veel sporters die na een blessure terugkeren. Maar ook voor artiesten zoals Grand Corps Malade. En zijn succesverhaal begon niet op een podium, maar in een ziekenhuisbed. En toch verloor hij nooit het contact met zijn afkomst, zijn jeugd en de mensen die hem gevormd hebben. In Je viens de là kijkt Grand Corps Malade terug naar Saint-Denis, de wijk waar hij opgroeide. En het is een liefdevolle blik op zijn wortels, op de mensen om hem heen en op de ervaringen die hem hebben gemaakt tot wie hij is. Een nummer dat laat horen dat echte kracht niet alleen zit in spieren of prestaties, maar ook in karakter, verbondenheid en trouw blijven aan jezelf.
4: Vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance, ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens. Moi un jour mes parents ont posé leurs valises, alors voilà, ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas.
5: Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles. Et même si on les

0: de raconter d'où l'on vient. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvins.
1: J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis, c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit.
2: Ja, de versie die ik liet horen van Je viens de la, die was uit de film La Vie Scolaire. En dat is een collectieve opname met acteurs en jongeren uit de wijk Franck Moissin in Saint-Denis, waar Grand Corps Malade dus opgroeide. Ja, en dan na het indrukwekkende verhaal van Grand Corps Malade komen we bij een thema dat iedere sporter kent. Er zijn momenten waarop talent niet meer voldoende is en wanneer wedstrijden verloren gaan, blessures toeslaan of dromen verder weg te lijken dan ooit, dan draait alles om doorzettingsvermogen. En om weer op te staan wanneer het leven je tegen de grond heeft gewerkt, heb je daar echt karakter voor nodig. En dat idee staat centraal in het volgende nummer van Claudio Capeo, Un homme debout.

Ja, rechtop blijven staan. Het klinkt eenvoudig, maar iedereen weet hoe moeilijk dat soms kan zijn. En sporters spreken vaak over de strijd tegen hun tegenstander. Maar minstens zo belangrijk is de strijd die zich van binnen afspeelt. De strijd tegen onzekerheid en tegen angst om te falen. Tegen die stem die zegt dat je moet opgeven. En dat brengt ons bij het laatste nummer van dit eerste uur over sport en chanson. Straks nog een heel uur daarover. Daniel Balavoine, hij behoort nog tot de meest geliefde artiesten van Frankrijk. Hij stond bekend om zijn krachtige stem, zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn vermogen om emoties op een indrukwekkende manier over te brengen. In Tout le cri les SOS bezingt hij de eenzaamheid van iemand die om hulp roept en hoopt dat iemand luistert. En door de jaren heen kreeg het een bijzondere plaats in de sportwereld. Bij reportages over grote overwinningen, zware nederlagen en persoonlijke comeback-verhalen duikt het regelmatig op. Omdat het precies raakt aan wat veel sporters ervaren. De eenzame strijd achter de schermen, ver weg van de camera's en het applaus. Tot straks in het tweede uur.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
4: J'aime les chansons.
5: Toute la musique que j'aime.
6: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

Het tweede uur van J'aime les chansons, waarbij ik de verbinding wil zoeken en probeer te zoeken tussen sport en chanson. En niet iedere overwinning wordt behaald op een sportveld. Karakter, respect en doorzettingsvermogen zijn eigenschappen die kampioenen onderscheiden. Maar het zijn ook eigenschappen die we terugvinden in veel chansons. En in dit blok draait het om veerkracht, vertrouwen en de kracht om vooruit te blijven kijken. Dit was Florent Pagny met Savoir Aimer. Sport draait niet alleen om winnen, maar ook respect voor je tegenstander. Omgaan met succes en teleurstelling. Die zijn minstens zo belangrijk. En dat hoorden we terug in Savoir Aimer. Een van de grootste successen van Florent Pagny. Ja, kampioenen worden vaak bewonderd om hun prestaties. Maar achter iedere prestatie schuilt ook een persoonlijk verhaal. En dat horen we in het volgende nummer van Calogero en Passy, Face à la Mer, vertelt over dromen.

Ja, misschien wel het meest... Het meest ultieme chanson voor iedere sporter. Resist groeide uit tot een van de bekendste nummers van Frans Gall. De boodschap is eenvoudig, maar krachtig. Geef niet op, blijf overeind en blijf vooruitgang. Vooruitgaan bedoel ik. En volgende nummer moest ik even over nadenken of ik het nog wel zou draaien. Patrick Bruel, hij is natuurlijk in opspraak gekomen. Maar het gaat voor mij om de muziek. En dit nummer gaat over terugkijken, dromen en vieren wat je hebt bereikt. Want soms mag je best even stilstaan bij een succes. En dat succes is voor Patrick Bruel nu even een heel stuk minder. Maar toch hoor je hem hier in Place des Grands Hommes.

Ja, succes vraagt talent, maar ook passie. En die passie hoorde je terug in de klassieker van Jean-Jacques Goldman. Canla Muziek Ebon, een lied over enthousiasme, energie en het geloof in wat je doet. Eigenschappen die iedere kampioen nodig heeft. Ja, een overwinning wordt niet alleen beleefd, maar ook gevierd. En dat gebeurt in Frankrijk en graag met muziek die iedereen mee kan zingen. Met zijn aanstekelijke ritme en zomerse sfeer groeit de Andalus uit tot een van de grootste Fransist van de afgelopen jaren. Een nummer dat uitnodigt om te bewegen en te genieten. Hier is Kenji Girac met Andalus. MUZIEK

0: Ik ga jullie zo klaar. Allee, op. Gaat possible, man.
1: Een echte feestklassieker die ook regelmatig uit de luidsprekers van de Franse stadions klinkt. Dit was Zebda met Tombe la chemise. Het betekent letterlijk het hemd uittrekken. En dat staat vooral symbool voor het loslaten en feestvieren. En dat is precies wat supporters doen wanneer er iets te vieren valt. Ja, geen sportwedstrijd in Frankrijk zonder muziek die het publiek in beweging krijgt. En als er één artiest is die een stadion volledig op zijn kop kon zetten, dan was het Johnny Hallyday. Met zijn enorme energie en krachtig refrein groeide Allemé Le Feu uit tot een van de grootste stadionklassiekers van Frankrijk. Hier is Johnny Hallyday met Allemé Le Feu.

Ja, sommige nummers groeien uit tot veel meer dan een hit. En Le Lac du Canabara behoort tot het collectieve geheugen van Frankrijk en ik denk ook van Nederland. Bij sportieve successen, grote evenementen en feestelijke bijeenkomsten klinkt het vaak uit duizenden kelen tegelijk. En het is een lied dat verbindt, net zoals sport mensen kan verbinden. Dat was Michel Sardou. Ja, sport leert ons dat afkomst, huidskleur of achtergrond uiteindelijk minder belangrijk zijn dan respect voor elkaar. Dat was ook een boodschap die Daniel Balavoin nauw aan het hart lag. Met La Ziza bracht Balavoin een ode aan verdraagzaamheid en wetenschap, wederzijds respect. Een boodschap die vandaag nog altijd actueel klinkt, zowel binnen als buiten de sportwereld.

Ja, een kampioen moet vaak zijn eigen weg durven kiezen, ook wanneer anderen aan hem twijfelen. En dat idee stond centraal in het nummer wat je net hoorde van Florent Pagny, Ma liberté de pensée. Ja, wie ooit een sportwedstrijd heeft gezien, en wie heeft dat niet, weet dat hoop soms het verschil maakt tussen opgeven en doorgaan. En die gedachte keert terug in het volgende nummer van Patrick Fiori, Que tu reviens.

0: We zijn bijna aan het eind en we gingen nog even terug naar de Tour de France met Monty. Het laatste.
1: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SMB.

0: een fijne. Van Donna Lewis.
1: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
0: Het nummer is geïnspireerd op de roman Love for Lydia van de Brit H.E. Bates. En een deel van de tekst is letterlijk uit die roman geleend. Het staat ook op het album Now in a Minute. Donna Lewis kreeg je te horen uit 1988. I Love You Always Forever. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort. Rosalia. En met dat mooie Sauvignon Blanc. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, er is weer een weekje voorbij gevlogen, hè. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende 2 uurtjes gezelschap houden met hopelijk de allermooiste love songs van toen en van nu. Waar je ook op dit moment mag zijn, je weet het hè, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet mee. Van bijvoorbeeld Sally Oldfield. Zometeen keren we terug naar 1978 met dat mooie Mirrors. En wat dacht je van Alexander O'Neill? Daarvoor neem ik je mee naar 1986. If you were here tonight. Ik wens je vooral een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

nummer is een erebetoon aan de overleden vrienden en muzikanten uit zijn jeugd die hebben gevochten in de Vietnamoorlog. Het is terug te vinden op zijn album High Hopes dat hij uitbracht in 2014. The Boss, Bruce Springsteen dus, met The Wall. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is dus vanavond zeker en vast niet anders. Het liefdeshoroscoop wel, dan gaan we kijken hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Je komt het hier allemaal te weten straks in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, je weet het waarschijnlijk wel, hè. Het staat natuurlijk ook deze week weer netjes op onze Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug op Facebook en dan kan je het daar al eens een keertje in alle rust nalezen. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account @Lex_degroot. Zometeen Paul McCartney en Days We Left Behind. Na deze

grote hits van deze Duitse band Alphaville, hè? 1984, Forever Young. En als je graag eens de videoclip van deze plaat bijvoorbeeld wilt bekijken, of andere die vanavond of de afgelopen tijd te poren voorbij komen, dan heb ik ze ook deze week weer netjes verzameld op onze Facebookpagina. Ik had het er net al even over, dat je daar dus ook buiten dit ook het liefdeshoroscoop kan terugvinden. En verder ook weer een link naar Mixcloud. Want je kan de liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter voor jou uitkomt. De link naar Mixcloud staat dus op de Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons trouwens terug. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en follow de pagina dan ook. Wij ondertussen naar 1994 met een fijne voor de Eagles en Best of My Love. En dit komt uit 2006. Per Gessle kennen we natuurlijk allemaal van de band Roxette. Maar dit was ook zo'n projectje van hem. Son of a Plumber heette dat. Hey Mr. DJ, won't you play another love song?

Shadeadu. In de band Sade. Wat was het een grote hit geworden in 1984 voor hen? Smooth Operator kreeg je te horen. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door. Met de mooiste love songs van toen en van nu. Want er is nog steeds, en we gaan ook straks aan de andere kant verder, het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er dan ook aan in deel 2. Het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, lang moet je niet meer wachten. Want straks in deel 2 komt dat eraan. Maar in dit uur nog een pareltje, onder andere van het Goede Doel. Uit 1986, dat prachtige, alles geprobeerd. Graag tot zometeen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: Die Dance Voort met Lex de Groot.
5: Hallo.

0: Advice for the Young at Heart. Kom uit 1990. Een fijne, voor Tears for Fears. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Aida met Bella. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met de mooiste love songs van toen en van u, hier in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En ja, het komt er bijna aan, het liefdeshoroscoop. En kom je dus eindelijk te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Nog een drietal plaatjes getild. Maar we gaan die tijd fijn invullen. Met bijvoorbeeld Fleetwood Mac. Terug naar 1975 en Landslide. Na deze voor Starship uit 1986. Dit is een mooie Sarah. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: horoscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram?
0: Je voelt dat je minder nood hebt aan bevestiging van anderen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen aanspreekt door eerlijkheid en spontaniteit. Bij koppels zorgt een gezamenlijk plan voor extra enthousiasme. Tegen het weekend groeit het vertrouwen in de toekomst. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je bent deze week kritischer dan gewoonlijk en dat kan sommige kansen vertragen. Singles twijfelen langer voordat ze iemand toelaten. Bij koppels helpt het om niet alles te analyseren en meer te genieten van het moment. Een warm gebaar kan veel goed maken. 2 knuffelpunten stier.
1: Tweelingen.
0: Je merkt dat gesprekken vanzelf dieper worden. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen zowel mentaal als emotioneel boeit. Bij koppels ontstaat er meer verbondenheid wanneer jullie echt luisteren naar elkaar. Komend weekend brengt een aangenaam gevoel van rust. De tweeling is de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens zijn aanwezig, maar je houdt ze liever wat meer voor jezelf. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die vertrouwen uitstraalt. Bij koppels helpt een rustig gesprek om kleine twijfels weg te nemen. Het weekend brengt meer duidelijkheid. 4 knuffelpunten voor de kreeft.
1: Leeuw.
0: Je straalt charme uit zonder daar veel moeite voor te doen. Singles genieten van aandacht, maar zoeken meer diepgang dan anders. Bij koppels brengt een onverwachte verrassing opnieuw extra warmte in de relatie. De sfeer blijft positief en licht. 7 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat deze week meer los dan gewoonlijk en dat werkt bevrijdend. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen uit hun vertrouwde patroon haalt. Bij koppels zorgt spontaniteit voor een frisse dynamiek. Een klein avontuur kan mooie herinneringen opleveren. 9 knuffelpunten voor de maagd. En ja, we hebben er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: sterren enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je voelt dat niet iedereen dezelfde verwachtingen heeft als jij. Singles kunnen twijfelen tussen verstand en gevoel. Bij koppels helpt het om duidelijk te zeggen wat je nodig hebt. Eerlijkheid voorkomt teleurstellingen. Weegschaal, je hebt deze week 3 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie laat je zelden in de steek. En dat merk je ook nu. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen intrigeert. Bij koppels ontstaat er meer vertrouwen wanneer gevoelens open gedeeld worden. Richting het komende weekend groeit de verbondenheid. 8 knuffelpunten, schorpioen.
0: Boogschutter.
1: Je zoekt afwisseling en avontuur. Maar liefde vraagt soms ook wat geduld. Singles kunnen een leuke ontmoeting beleven die langzaam groeit. Bij koppels helpt het om meer aandacht te geven aan kleine details. Het hoeft niet altijd groot te zijn. 5 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je voelt je sterker in je schoenen staan dan de voorbije weken. Singles durven sneller initiatief nemen wanneer iemand hun aandacht trekt. Bij koppels zorgt een open gesprek voor meer nabijheid. Er ontstaat opnieuw vertrouwen in de relatie. 7 knuffelpunten, steenbok.
0: Waterman.
1: Niet alles loopt zoals verwacht en dat kan even frustrerend zijn. Singles hebben moeite om hun interesse duidelijk te tonen. Bij koppels kunnen kleine misverstanden ontstaan wanneer er te veel verondersteld wordt. Wat extra geduld brengt veel verbetering. 1 knuffelpunt.
0: Vissen.
1: Je straalt een warme energie uit die anderen op hun gemak stelt. Singles kunnen een ontmoeting beleven die verrassend natuurlijk verloopt. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen vooruit te kijken. Een mooi moment aan het einde van de week blijft nog lang hangen. 6 knuffelpunten voor de vissen. En dit volledige liefdeshoroscoop, dat kan je nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot. Wat lees

En ook meest succesvolle van de twee duetten die het duo in 1985 uitbracht. Want later dat jaar scoorden ze nog een hit met Mated. David Grant en Jackie Graham. Met een cover. Het origineel komt deze plaat uit 1972 en is van de band The Spinners. Could it be I'm falling in love?

0: En zoals je het weer kan horen, hè, deze liefde enzovoort zit er helaas bijna op. Straks natuurlijk weer lekker slapen. En vooral ook morgen goed erop. En natuurlijk heb ik ook nog een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1984. Met Barbara Streisand. En Left in the Dark Again. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.
1: Where did she touch you? How did it feel? Why did you let it begin? What did she whisper and what did it mean? And where do you think it'll end? How long did it last? Do you think it'll stop? Did you get to try anything new? How good was she, honestly? Where did you go? And who made the very

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur.
5: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

Art Garfunkel, Crying in the Rain. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Nightflower. Romantische muziek en een gedicht speciaal voor jou.

ik nam je mee naar de zomer of 71. En dat trouwens gezongen door Bolland en Bolland. Mr. Lonely. We hebben het natuurlijk over Bobby Vinton. Een hele goede avond.

vluchtig contact met jou. Een blik. Ik zit in het nauw. Weet niet waar ik kijken moet. Maar diep van binnen voelt het toch wel goed. Zal ik je een drankje aanbieden? Moet het wel snel geschieden? Je blik dwaalt alweer af, omdat een ander je reeds een drankje gaf. Toch maar een poging wagen. Misschien begint het dan bij je te dagen. Dat ik je wel heel erg mag. Jij met je lieve ondeugende lach.

En ik draaide de uitvoering van Albert West voor The Good Times. Barry Manilow. Die neemt het stokje over met Mandy. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Nightflower. Romantische muziek voor jou.

0: Ja, luisteraars, dan kijk ik even naar de klok. En dan zie ik dat ik nog net één plaat voor je kan draaien. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Je kon trouwens een uur lang luisteren naar het programma Nightflower. Romantische muziek, een gedicht erbij, wat wil je nog meer? En dat allemaal speciaal voor jou. Wens je een goede nacht, Rustu. Als je naar bed gaat, natuurlijk.
1: Radio SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Fantasia, dip trip, get Fantasia.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditie trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van hoortkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus vindt de 43e editie van de Beerse Fietsvierdaagse plaats. Het startpunt is dagelijks bij Grand Café de Beerse aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers. Tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen deelnemers starten voor een gezellige en sportieve fietstocht door Brabant. Er zijn routes van ongeveer 40 en 50 kilometer, volledig uitgestippeld en geschikt voor jong en oud. Onderweg zijn rustpunten met horecagelegenheid voor een pauze. Deelnemen is mogelijk per dag of voor de gehele vierdaagse. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus. Dagelijks vanaf 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag. Bij Grand Café de Beers aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettenstraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettenstraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.